0: كلاس لا
1: Hey, Jakubo, hat ja, hallo. Zwicki, dann zwei.
2: Erzähl mal, was hast du im Sommer gemacht?
3: Hey, war echt cool. Wir haben viel, sind viel rumgereist. War echt super. Und bei euch?
4: Alors, comment ça va? Raconte-moi les nouveautés.
5: Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cuánto tiempo sin veros? ¡Qué bien! ¿Cómo vais?
6: Ezer éve nem láttalak. Mesélj, mi történt veled?
7: Au, ki finti? Ki finoma el familia?
8: Ja, te kellem.
4: Dimmi come va!
9: Tijdens
10: het stap. Hey, best lang geleden.
11: Hoe
12: gaat het ermee?
11: Ja, goed, met jou.
12: Is het tijd om te pop-up voor een barbie?
13: A barbie en a beer would be good.
14: Om hoor je erom?
15: Possiamo, voor beste.
16: Speak, just speak.